Nu is het de shock af het als is het zo. Abut ne kan is aan ook het zo. Zo kin naar is zo zonder, kip ik het doen. Man, het kip